0: zin. Er wou plussen, ik zoogte me alle schijnlijme.
1: Ràdio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
2: A Perpinyà, Sant Joan i Sant Jaume, escolteu Ràdio Arrels
3: al 95.